0: Hoe mag ik hem houden? Schijt me moeite om hou ik die boodschap nog zien. Kan aan dat zei tegen ons dat dan dat je jouw sommige dingen dan maatschappij en neem je schuld daar weer bij je auto stabiel. Hoe deed dat zeggen? Is wat mag zeggen met kuzer op ik. Hoe hij kan niet schieten bij dan hij niet bij die niet. Ik wil mijn Egyptische en hij gaat jingo nee jeste. Jis wees nee bij dat jangi kiba. Uit dat huid met dat ognischend kiba en houdt daarno heet het. Ik heb mijn gegoed kan als nemtjes stabiden ga ik mij ooit zou kunnen zeggen dat hij dat zei is bij dat bij jij te jis ook schema goed als ziet.
1: Each guy's gonna join. Much nian, always simao yach, gema guji, eoj, jawi jabit simdu yach. Koshana gochip chuchuap,

我这个说还跟我这个别买关机是呀你们是几十个人几十人的那种别个的几十个数啊没关系不能比什么一个个去啊你说全打的都没你是那个东西那里就是有打算我们这次买个我这个个人那个个这个的我为他妈的个这个不会打个那个得打完这个我一次他们一个给买Ik heb een optie genoemd, ik heb een debatje genoemd, ik heb een debatje genoemd, ik heb een debatje genoemd, ik heb een debatje genoemd, ik heb een debatje genoemd, ik heb een debatje genoemd, ik heb een debatje genoemd, ik heb een debatje genoemd, ik heb een debatje genoemd, ik heb een debatje genoemd, Nel do still high heads, Babin Bayonio. We got Jenny Benita, Bithao Junior. Get back Bertie Wapachi, Agon and Gibeto Agia. Agri Oja, I Motkia, I have Udevas, I have Udeka Quebec, I Besmagno, he know it down and care. I Egono got to get the Bajmono, got to stage gear. I got the Paco Ganyo, I owe them Shishkdo Yabio, was then Magnia Bika, which Boyage. Okay, Bertie Magus get the Baj Mogia. With it, Sibitskia, then how got the Doyo, and you boost to go again, you are here. Yeah, and you give a gadsbout, GC comes again, you are